0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Vlaag me sami son je haren. Laat me dansen met je eyelids van je en je. Vlaag me zomer je haren. Laat me onrust verlaten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Op aan de soes vanaan kost haar liefde mij vreselijk duur. Haar liefde kost mij duur vanaan, haar liefde kost mij duur. Dus die dat ik maar liever hier voor die kroegman zitten glu.

en advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Voedsel! Voedsel! Breng me met die boog!
1: Ik kom hier Ozzy. Kiwis. Engelsen.
0: Anne.

0: hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie, dat is lekker dinge daar.

deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

tafels in die put. Ons gaan maar handkie by moet sit. Die is daar voor politiek soos iets uit de fliek.

soos die eerste helfte van die top 20 trefferberade afgehandel en klaar. Jou samenvatting in die 20ste posisie, Jacobus met Verwy Dans. In die 19ste posisie het ons vir Jan Blom gehad met Beautiful Jy. In die 18ste posisie, Chris Stein met Dammit, Ek's Lief Vir Jou. In die 17ste posisie, Appel, Ria Menani, Rieke Snell en Bok van Blerk met Yippie-Kai Jy. In die 16ste posisie, Bartu en Benice West met Dank die Here Vir Jou. In die 15ste plek, Liesel Pieters gehad met Jou Weer Eerste Soen, gevolg in die 14ste posisie deur Irene Louise van Wyk met Sal Jy, Wil Jy. In die 13ste posisie, Robbie Wessels, Die Was Fantasties en Jack Barrow met die Bomb Squad. In die 12ste posisie, Rian Benani gehad met Lof, en dan nou Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop Net, Die Job Moet Loop. Ons vat nou 'n wegbreek voordat ons begin met die top 10 treffers op die Luister FM top 20 trefferparade. Afrikaanse Dans en WGNL met Dansbaan, Modern Talking, Geronimo's, Cadillac, Chris Stein met Awesomeal, en aan ons Saterdag tune vanoggend, Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. Geniet dit. Dit is 5 minute net voor 11 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ons kuier heerlik hier saam met die Dangfeng Po Art Elizabeth span in samenwerking met King Cars 343 Kaapweg Newton Park. Maak het draai. Hulle het hulle 3 elektriese voertuie hier vir toetsbestuur vir die publiek beskikbaar. So kom, maak het draai, kom sê hallo, kom kyk hoe lyk die voertuie en voel hoeveel krag wat joepstel is.

0: Tibega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nommer 7.

My boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respek onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots. Wat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: This is Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
4: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
5: There ain't no grace can hold my body down.

0: Ja, Keep On Smiling, James Lloyd. Ja, is het al 12:15 op hierdie zaterdagmiddag. 22 Augustus 2026.
1: Johnny! Johnny! Oh, Johnny boy! Is waar, man, hier, jong.
0: Was het gewonder.
1: Van de speech. Zinderig. Kom nu net terug van die baai af. Die baai is nog winderig. So, so, ek heb hier met die bol het nie mekaar geraak, Johnny. Toen mag ik nou eens praat, jong.
0: Hey, ons is blij.
1: Die mannen, lekker show, man. Ons is op pad huis toe. Ek is hier saam met my vriend Boskat en sy mama. En mama doen my werk. Maar ek gaan nou oorvat daar by mama, by die mysterious job. Johnny boy, sê maar vir allemaal hoe Herman lewe, jong. Is lief vir allemaal. Geef vir die jongens een lekker show. En dan praat ons later weer, Johnny boy. Lekker lach, hoor.
0: Hey, baie bedankie, Herman, ons Ooskaap rolbal kampioen. En ja, Herman, ons het van jou vrou gehoor een bietjie vroeger. Sy is daar by die mysterious job. En soos toe ek die program geopen het, ons het 'n hele paar mede-omroepers hier op die skatkis, hoor. En Herman is een van hulle. Want as ons even van hom hoor nie, dan vraag ons vriende, Zano, waar is Herman? Waar is hy? En so wag ons vir baie van ons vriende nog. Die raai boodskappe.

En 95 kon het in je was zien. Ons wilde ster. Susie Bokmachine. Goed vrachtverrijdag, ons lekker laat krijgen. En Mariba met vleen nummer 6 kreeg. Een schotrenner. Omdat de kiel worden zo. Doet op de bok om. Om maar als nek zonder zijn rok.

Ze is aangevraagd van Alto van Jeffrey's Boy. Window Change, Scorpions. Dat is net wat daar allemaal bijna groot was in Duitsland. En dan die volgende op die speellijst speciaal voor Clive. Met zijn verjaarsdag vandaag van Emily. Speciaal voor Clive.

0: Crana drup. Toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers. Jojo tanke. Krane. Toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype. Ondergrondse pype. Lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke. Boorgate. Geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!

net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

country musiek van die hartsnare raak. Net hier op Luifskuif met die kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.

0: Dolly Parton, my classic track for I Will Always Love You. Vir die wiegene wat nie geweet het, die Dolly Parton is natuurlijk die oorspronkelijke skrywer van I Will Always Love You. Sy het hierdie liedjie geskryf vir destydse bestuurder, wat haar musiek bestuur het, en hulle pa het gekruis natuurlijk, en toe skryf sy hierdie liedjie vir hom, net om vir hom te sê, sy is hom altyd lief hê. En baie dankie vir alles, en al soeke mooie dinge. En toe natuurlijk het Whitney Houston een weergawe van hierdie liedjie uitgebring, en die liedjie het net opgeblaas van toe af. Sy het so 'n paar jaar terug, so met Miley Cyrus, het sy 'n konsert gedoen, het was 'n New Year's konsert gewees, en het was so, so mooi gewees. Miley Cyrus het begin Wrecking Ball sing, en so in die middel van Wrecking Ball, toe met Dolly Parton saam met haar Wrecking Ball gesing en toe, so in die middel van die liedjie toe fade Wrecking Ball uit en I Will Always Love You begin toe speel. Die mense het absoluut mal geraak toe Dolly begin sing het I Will Always Love You. Baie mense online het natuurlijk, was een bykie verwar gewees en gesê, maar hoekom sing sy Whitney se liedjie en alles wat die begoeders en toe, ek dink iemand het in die comment gedrap en dit natuurlijk ook waarop gaan gesê het, hoor jy so, Dolly Parton is eindelijk die oorspronkelijke kunstenaar van I Will Always Love You. Kom, ons gaan voort, ons wat so kort advertentie breekie. Ons bykie luister na Don Williams met Tulsa Time.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

Dis Ella Langley met Choosing Texas, 'n liedjie wat heidaglik baie baie goed doen. Oral. Net voordat ons geluister na Irene en Nicoleskis daar, I Wanna Know What Love Is. Kom ons gaan voort, Jason Aldean is volgende met Just Getting Started.

Dit is Jennifer Zamudio daar met Mississippi, net hier op Luister FM. En net voor het was het geweest, Jason Aldean met Just Getting Started. En dit is natuurlijk ons nou eerst begin, man. Kom, ons gaan voor. Johnny Cash is volgende daar so met Folsom Prison Blues. En as ons terugkom, dan gaan ek ons uitklop treffer van die dag vir jou speel.

0: Skinny Rogers daar uit 1978 uit The Gambler. Dit was ons uitklooptreffer van vandag gewees. Baie dankie vir al die stemme wat deurgekom het hier op die WhatsApp-lijn. Ons gaan nou inbeweeg na ons sekulêre uur hier op Live Skyf met die Kuif. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM. Iets vir almal, net hier op Live Skyf met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.

0: is Jackie van Straat en met Kolwyntjie. Net voor het Annelie van Rooyen in die sensatie remix met Ek Lewe. Is live skuif met die keuse met Marian Strydom tot en met so voor 6 vanaand. Daniel Strydom gaan net na my oorvat hier agter die mikrofoon en hy gaan dan vir jou verder vat tot en met vanaand 9:00. So bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Dis mos Luister FM. Hier is Christyn Volgere met Jellemal.
1: Luister FM.

tijdelijke tijd nam verloor Pity voort mij alweer. Het piergeen die had gestopt om babbelaars te beheersen.

0: burgerwee. Ik smaak hoe duk stukken, ik heb hier meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak hoe stukken, kom ons raak gekuis. Are you wise?
1: Ja, onthou jij hier die kant geloop het? Yes. Nou draai voor mij lekker om. En dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

0: en pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat ze blij u op lek.
1: Heina!
0: Jij weer dan.

lachen teen en een wikkie wikkie zwikkie van mijn brandewijn. En die hanen schreeuwen alleen de blut. De liepomschwad drukt die hanen terug. Een 95 kon er in je bas zien. Ons wilde sterk, zoals die bokmachine. Goed vraag voor hij dag ons lekker laat krijgen. In Mariba met twee nummers 6 kreeg. Een schotrenner, omdat de kiel worden zo. Doet op de bok om, maar dat is niks zonder zijn rok. Ah.

0: Bok Machine.
1: Hey jij, ja, jij wat nou luister. Als jij lust is om lekker te lachen, exclusieve onderhouden met jouw gunsteling muzikanten en bands en wil zien wat jouw gunsteling Luister FM op omroepers alles aanvang, dan moet jij nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFM live op TikTok. Dis waar jij al die snaakse video's en achter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. So, moenie uitmis nie. Gaan volg @Luister FM live vandag nog en bring sommer 'n paar pelle saam.
0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Goeienavond en welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, a.k.a. Lommels, en ek gaan jou vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol? Right.

0: Saterdag.
1: Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat door!

0: is Adam met Woogte Vrees. En voor dit Ali Murs met I Hate You When You're Drunk. Dit brengt ons dan aan 17 minuten net na 9. En het is nou tijd voor jou Remix 3 spel. Maar voor dit net so paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is enigie wat sê, goeiemiddag Lollos, welkom terug. Bly om jou stem te hoor. Mis jou baie liefde groete Antie Baby vanuit de nacht. Nou goeie naand Antie Baby, is lekker om weer van jou te hoor. Een boodskap ook het sê, naand sê Lollos, welkom terug. Bly om jou stem te hoor, mis jou my ou breierkie. Bye bye, dankie Gilmarie. Ook altijd maar lekker om van jou te hoor. As jy boodskap het, stuur het vir my deur 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld. Jou versoeke gaan ek omtrent beginne speel so 10 uur se kant. So jy kan so lank gereed maak om het dan net voor 10 vir my te beginne deurstuur. En dan speel ek eindelijk die liedjies 10:30 se kant, jammer. Ons doen het met Lysie met a Wysie. Maar ja, hier gaan ons verder, dis tyd vir jou Remix 3 spel, kom ons rock and roll en jive en jol.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: En als ik jou awesome hoor en je stil weer een deel van mij beet en ik slaap al je aan.

sal me zoveel bitter plek. Ik zal aan uw loop, zal aan uw gloor, tot ik jou.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.